0: Mensen zullen met daarom het doel hebben, met daarom dan bellen.
1: Radio Superfly.